0: muziek. Het groene hart van je radio.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt. En ook weiden steigers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

nachten naar het droom gehad. Rustig maar, rust nog maar.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. En ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. In de Harderwijkse gemeenteraad is kritiek geuit op de rol van verkenner Gerard Renkema in het proces rond de coalitievorming. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering waarin zijn eindadvies werd besproken. Volgens de fractie van Pro Harderwijk zou in de gesprekken mogelijk te sterk zijn uitgegaan van de verkiezingswinst van gemeentebelang Harderwijk. Ook worden vraagtekens gezet bij het feit dat de ChristenUnie wel in het gesprek mocht met gemeentebelang, terwijl andere partijen daarbij niet waren betrokken. Verkenner Renkema, oud-burgemeester van Nijkerk, weerspreekt die kritiek. Volgens hem was duidelijk dat een meerderheid van de partijen een voorkeur had voor gemeentebelang als uitgangspunt voor verdere gesprekken over een stabiele coalitie. Bij een gezondheidsinstelling aan de Garderenseweg in Putten is dinsdagochtend brand uitgebroken. De melding kwam rond 7:45 binnen bij de hulpdiensten. Daarop rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit, waaronder tenminste 2 tankautospuiten en een hoogwerker. Ook korpsen uit de regio, waaronder Nijkerk, werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Over de oorzaak van de brand, de omvang van de schade en eventuele gewonden is nog niets bekend. De brandweer is bezig met onderzoek. En tot slot, de gemeente Zeewolde werkt aan nieuw subsidiebeleid en nodigt inwoners en organisaties uit om daarover mee te praten. Dat kan tijdens een informatie- en inspreekavond op maandag 1 juni. Tussen 7 en 9 s'avonds vindt die bijeenkomst plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Tijdens de avond geeft de gemeente toelichting op de uitgangspunten, het proces en de planning van het nieuwe beleid. Ook is er ruimte voor ideeën en opmerkingen van aanwezigen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Slot hard geworden mouw langs zijn neus en zegt dank u beleefd, maar laten we nu alstublieft met rust. U denkt natuurlijk dat bossen en struiken er zijn om in te schuilen, maar in Vietnam bijvoorbeeld stonden die bossen en struiken er al jaren. En pas veel later is men daarin gaan schuilen, dat was in verband met het schieten, begrijpt u? En in Brazilië hebben ze nu al hun bossen en struiken naar Taiwan gebracht om potloden te maken voor Duitsland om de vrede mee te ondertekenen in verband met het gummen, begrijpt u? En dan kun je op jouw beurt natuurlijk wel weer potloden gaan planten in Brazilië, maar gaat u er maar eens achter liggen. Ik bedoel, als ze gaan schieten heb je splinters, dat lijkt me duidelijk. En als nu straks Vietnam ook nog met al hun bossen en struiken naar Taiwan gaat, zit Duitsland met een overschot aan potloden. Nou, ik weet wel wat ze met dat overschot gaan doen. Ach, meneer, nog aan toe. Laten we elkaars kat toch niks wijs maken. Ik bedoel, wij zitten hier straks in de splinters. Dat lijkt me duidelijk. Echt, dank u beleefd. Laat u me nou eindelijk met rust.

een vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend. Eensklaps daar belde je, huilend vertelde je dat je soms vreselijk moedeloos.

maanden door en ik wend er maar aan. Maanden verstom je weer, plotseling kom je weer. Meestal alleen als je niet verder kan. Dan streel en omarm ik je.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Veluwe FM.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
3: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
5: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
3: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
6: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
7: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Twee mannen zo stil, hand in hand, op een begrafenis van een vriend.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk. En het riet

zich dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner, plotseling.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
1: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn, komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: helpen.
1: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.
1: And you can dance for inspiration.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. In de Harderwijkse gemeenteraad is kritiek geuit op de rol van verkenner Gerard Renkema in het proces rond de coalitievorming. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering waarin zijn eindadvies werd besproken. Volgens de fractie van Pro Harderwijk zou in de gesprekken mogelijk te sterk zijn uitgegaan van de verkiezingswinst van gemeentebelang Harderwijk. Ook worden vraagtekens gezet bij het feit dat de ChristenUnie wel in het gesprek mocht met gemeentebelang, terwijl andere partijen daarbij niet waren betrokken. Verkenner Renkema, oud-burgemeester van Nijkerk, weerspreekt die kritiek. Volgens hem was duidelijk dat een meerderheid van de partijen een voorkeur had voor gemeentebelang als uitgangspunt voor verdere gesprekken over een stabiele coalitie. Bij een gezondheidsinstelling aan de Garderenseweg in Putten is dinsdagochtend brand uitgebroken. De melding kwam rond 7:45 binnen bij de hulpdiensten. Daarop rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit, waaronder tenminste 2 tankautospuiten en een hoogwerker. Ook korpsen uit de regio, waaronder Nijkerk, werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Over de oorzaak van de brand, de omvang van de schade en eventuele gewonden is nog niets bekend. De brandweer is bezig met onderzoek. En tot slot, de gemeente Zeewolde werkt aan nieuw subsidiebeleid en nodigt inwoners en organisaties uit om daarover mee te praten. Dat kan tijdens een informatie- en inspreekavond op maandag 1 juni. Tussen 7 en 9 s'avonds vindt die bijeenkomst plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Tijdens de avond geeft de gemeente toelichting op de uitgangspunten, het proces en de planning van het nieuwe beleid. Ook is er ruimte voor ideeën en opmerkingen van aanwezigen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: in my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow, I'll never let you part, for you're always in my heart.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Zelina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Zelina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik ben zo nu en dan een beetje jaloers op een collega van mij. En dat is wel de man die bij de Irish Pub Radio de boel aan elkaar mompelt. Met zo'n stem van 3 flessen whisky en een flinke sigaar erbij, weet je wel. En dat kan hij dan altijd zo mooi zeggen. Tussen 2 mooie nummers in hoor je dan opeens zo van... Geert Millevolte, welcome to the heart of the music. This is AVJJ.

Rock Me Mama, zingt Nathan Carter. En daar gaat hij. Lekkere, leuke, vlotte, aangepakte uitvoering van dit nummer. Ooit geschreven door Bob Dylan. Heeft hij zelf nooit heel veel mee gedaan. Maar heel veel andere artiesten hebben het nummer wel opgepakt. En hebben daar zo hun eigen draai aan gegeven. Dit was de draai van Nathan Carter uit Ierland. Niemand minder dan, zou je kunnen zeggen. We blijven bij Bob Dylan eigenlijk. Want volgende bandje. Eddie Brickell, volgens mij, en de nieuwe Bohemians. Die hebben een oud nummer van Bob Dylan ook bij de kop gepakt. Geven ze hun eigen draai aan. Het is eigenlijk een alternatief rock-achtig bandje. Maar dit is wel een heel leuke benadering van het oude A Hard Rain Is Gonna Fall.

is dat. A hard rain's gonna fall. Ja, zoals gezegd, het is een bandje uit Dallas, Texas. Deze Erie Briquette en de New Bohemians. Een mooie naam. Volgende is ook een mooie naam, de Waylon Jennies. En die komen uit Winnipeg, Minnesota. Nee, in ieder geval Canada. En die hebben een nummer gewijd aan Arlington.

Dit is heel relaxed. Drummer mocht beginnen, mocht een paar maatjes solootje doen. En dan komt, komen de Will en Janis allemaal together erbij. En dan kabbelt dat zo door, van voor naar achter. Heel mooi gemaakt. Misschien wel iets te mooi, zou je kunnen zeggen. Soms kan dat, hè? Goed, dat laat ik aan jullie over, dat oordeel verder. Volgende is ook grappig. Tom Russell, wie kent hem niet? Samen met Gracian Peters, wie kent haar niet? En die hebben de handen in één geslagen en hebben samen één nummer gepakt wat Tom Russell heel vaak zelf zingt. Het is ook weer een oud ding van Bob Dylan. Hij is wel heel populair begin van deze AVJJ. Die Bob Dylan dan. Komt van de film Pat Garrett en Billy the Kid, volgens mij, uit mijn hoofd, uit 1973. En het heet dan ook Billy Four.

Ja, Billy Ford speelde zich allemaal af in de buurt van El Paso. Helemaal daar in het zuidwesten en over de grens heen in New Mexico. Goed, we gaan naar Blue Bayou. Iedereen kent het natuurlijk, een heel oud ding. Heel veel uitvoeringen zijn ervan. En meneer, hoe heet hij ook weer? Raoul Malo van de Mavericks heeft samen met Rob X en Pat Flynn een album gemaakt. Met dat soort oude nummers allemaal erop. Eigen swing aangegeven, eigen ding aangegeven. En helemaal akoestisch gespeeld. En dan krijg je deze Blue Bayou.

0: your folk destination. This is FHJJ.
1: Blijf even bij de oude nummers, want dat was de vorige natuurlijk ook ooit bekendgemaakt door Roy Orbison, hoorde ik net van Alexander. En ook nog later door Linda Ronstadt. Kortom, veel uitvoeringen van. Deze was ook leuk. Maar de volgende is ook heel oud. Als ik goed ben ingelicht, is het een nummer uit 1949. Maar dit is een uitvoering van het hobbybandje van Mark Knopfler, de Notting Hillbillies. Blues, stay away from me.

Ja. Het is blues, maar zeker geen rauwe blues. Het is een beetje van die sophisticated blues. Heel gladjes, heel mooi gemaakt wel. Toch wel lekker om zo voorbij te horen komen. Blues, stay away from me, hoor je. We gaan naar de dochter van Liv on Helm. En dat was ooit de drummer van de band natuurlijk. Dit is Amy Helm en die maakt ook zelf muziek. Yes, zo gezegd, dat doet ze bepaald niet onaardig. Dit is Gentle Me.

ben ik wel heel benieuwd wie bij Amy de drums doet. Hij doet het met brushes, dat hoor ik wel, heel rustig. Maar dat zal haar pa niet zijn, denk ik. Maar ze doet het best wel heel aardig, hè? Gentle Me. Volgende moet je even voor gaan zitten. Het is een nummer wat we allemaal kennen. En als je het niet kent, ben je een cultuurbarbaar. Maar het is live opgenomen. Het is Sean Mullins. En die heeft een oud nummer opgepakt. En daar zijn eigen, laat maar zeggen, folk rock uitvoering aan gegeven. Ga maar eens even lekker genieten van The House of the Rising Sun.

dankjewel. Nou, graag gedaan. Hartstikke fijn, Sean Mullins hoorde je live met The House of the Rising Sun. Lekkere uitvoering wel, toch wel. Kwam Bob Dylan al een beetje behoorlijk naar voren in het begin van dit uur. Hier is hij nog een keer, maar niet hemzelf natuurlijk. Weer een uitvoering van een van zijn prachtige nummers. Uitvoering van John Hammond. En die is helaas vorige 2 maanden geleden of zo, is die in februari, dacht ik, overleden. Is dus niet meer op deze aardkloot aanwezig. Hij maakt wel mooie muziek. Zit ook een beetje in de blueshoek. I'll be your baby tonight.

Bluesy aanpak van het heerlijke Bob Dylan nummer van John Hammond. Zoals gezegd, helaas niet meer onder ons. Maar zo gaat het dan helemaal. Hè? Shauna Lee Colvin is haar eigen haar hele naam. Ze noemt zich gewoon Sean Colvin. Zangeres die ondertussen ook alweer 70 jaar is. Het is niet te geloven gewoon. Maar ze blijft maar hele mooie muziek maken. Dit is In the Bleak Midwinter. MUZIEK

0: enough to love you.
1: Oh, hij is afgelopen. Ik was verrast. Die piano denderde nog een beetje naar. Het is toch een super rustig nummer van Sean Colvin. En dan ben je een beetje afgeleid, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, als ik het goed wil praten althans. Maar wil ik dat? Nee. We gaan naar de Corrs. Ierse superband die hun folk invloeden zeer goed en slim en geraffineerd combineert met popmuziek. Dit is van hun Love to Love You.

daar gaan ze alweer. De meisjes, voornamelijk van de Chorus. Love to love you, like you do me. Je hoort een gitaartje en dat betekent dat het laatste nummer van dit uur is aangebroken. Het is instrumentaaltje natuurlijk. Dat is Walk Wrong Foot van de fabuleuze fluitist van de band Fluke uit volgens mij Ierland inderdaad. Laat hem maar eens even een stukje horen met zijn fluit.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
7: van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. This is...

Welkom allemaal, uurtje 2 AVJ op deze prachtige donderdag natuurlijk. Follow me up to Carlo was een oproep van de Kilkennys om te gaan knokken tegen de Engelsen. En dat is ooit gebeurd. Het slaat helemaal terug op 1580 was er een grote slag tussen de Ieren en de Engelsen. En de Ieren hebben dat toen gewonnen. Vandaar dit prachtige liedje over Follow me up to Carlo. Ben je helemaal op de hoogte qua historische feiten en zo. Eliza Gilkerson is al heel, heel lang bezig. Doet prachtige dingen. Komt eigenlijk uit Californië. Woont tegenwoordig in Taos, New Mexico. En dat is een hele mooie omgeving daar. Lekker warm altijd. Ja. En wat heeft ze klaarstaan? Oh ja, these are the days van haar. Echt waar? Oh, ik word ingefluisterd door Alexander. Het nummer heet eigenlijk Is It Like Today?

Ja. Hey, ze heeft een hele lange fade-out. Hele lange fade-out. Dat vind ik lekker, want dan zit het Hammond-orgeltje nog een beetje lekker in rond te jassen. Zo. Dat vind ik, die combi met die elektrische gitaar aan die andere kant. Helemaal goed, Eliza. Goed gedaan. Eliza, moet ik zeggen. Goed gedaan. We blijven bij de dames. Jonathan Broek, ik had nog nooit van die mevrouw gehoord. Nou zegt dat natuurlijk niks. Maar die zit in de pop en in de rock en in de folk en in de folkrock. En die staat bekend om haar ingewikkelde lyrics en harmonies. Nou, kijk of dat waar is. Linger.

Jonatha Brooke. Ook alweer een aantal decennia solo bezig. Uit de 90 jaar alweer. Zou je niet zeggen als je het zo hoort zingen. Maar het is wel een lekker pittig, lekker stukje Americana muziek voor jullie speciaal uitgezocht. Volgende is heel oud. Hij gaat met twee namen door het leven. Hij heet eigenlijk Cat Stevens. En hij gaat ook het naam Yusuf door het leven. Toen hij bekeerd was tot een andere overtuiging. Mag allemaal van mij. Heel oudje van hem, wat je niet zo vaak hoort, hè? Moon Shadow.

shadow. Moonshadow, Moonshadow, Moonshadow. Kat, dankjewel voor dit prachtige oude nummer uit het grijs verleden. Man is ook alweer heel, heel, heel lang bezig natuurlijk. Blijft leuk. We gaan naar een andere, dat is niet een man, dat is een mevrouw, Abby Gardner. Met een D. Hè? En die, die zit in de solohoek, in dit geval althans. Ze hoort eigenlijk bij een folk-rock groep, meidengroep. Hele leuke band, die noemen zich Red Molly. Maar nu is zij solo hier met Once a Teardrop Starts to Fall.

kabbelt nog even door naar het eind. Goed gedaan, jongens. Even aftellen. Tik, tik, tik. Klaar. Prachtige solo-werk van deze Abby Gardner op de Dobro natuurlijk. Dat hoor je echt wel. Daar is ze wel zeer bedreven in. Dat gebruikt ze ook vaak bij Red Money natuurlijk. Leuke artiest. Lekker nummer vond ik het ook. Volgende is ook een leuk nummer. The Fables. Ik vind die naam helemaal niks. The Fables. Maar ze komen uit St. John's Newfoundland. Canada. En ze zitten een beetje in de Celtic hoek.

0: A routin doutin diddly outin routin doutin da, and a routin doutin diddly outin deetin doutin do, dither a dump doutin routin dum, a routin deetin da, further a do, a dither a routin doutin diddly outin da.
1: Guru Mila Mahagut, Sean Lat, August Wakers Lydia.
2: This is FHJJ.
3: Even bijkomen van het snelle banjo en fiddle spel van het vorige nummer natuurlijk. Dat kunnen we heel mooi doen met Ray Bonneville. Die is eigenlijk Canadees volgens mij, maar is overgegaan naar de Verenigde Staten. En zijn muziek is heel erg beïnvloed door de sferen rond New Orleans, dus het zuiden van Louisiana. Nou, kijk of dat ook allemaal klopt. Dit gaat in ieder geval over Sabine River.

Een sfeertje waar ik wel van hou in deze muziek. Sabine River. Raymondville, sorry. Kijk, we gaan naar deze mevrouw Frazee Ford. Was ooit betrokken bij, volgens mij ook het ontstaan van de Be Good Tenius. Heeft ze maar een jaar of zo bijgezeten. Maar dat is natuurlijk, haar kwaliteiten zijn zo geweldig dat ze ook solo heel goed uit de weg kan. Ook in dit nummer, September Fields.

Fade out, fade out, fade out. Vind ik altijd zo zonde. Moet je de hele tijd wachten. Terwijl die muziek heel lekker is. En dan gaat het zo langzaamaan weg. Maak het dan gewoon af, weet je wel. Dan denk ik, nou, het zou aan mij liggen. Even zien. Heel wat anders. We gaan naar Ierland, naar Kill. En dat is een beetje die zich beroept op hun muziek. Kan ook niet anders als je zo heet natuurlijk. Dit is volgens mij een soort spotdicht van de Ieren op de Engelsen. Het slaat helemaal nergens op. Maar het heet Some Say The Devil Is Dead.

Hier word ik wel vrolijk van. Zo is dat. Some say the devil is dead. En alles wat daarbij hoort. Het ene coupletje is nog raarder dan het andere coupletje. Maar ze blijven leuk. Zo, ook weer twee keer gezegd. Even zien hoor. Oh, dat is een heel belangrijk onderwerp wat er nu voorbij komt. Deze jongens die weten wel waar Abraham de Mosterd haalt en ook waar hij zijn biertjes haalt. Namelijk daar en daar en daar. En daar hoort dan een biersong bij.

Ik denk dat het een heel goed feest is met deze jongens van Gaelic Storm natuurlijk. Ze weten precies hoe het in elkaar steekt allemaal. En als dat bier dan er niet meer is, dan blijft er geen flikker van de wereld over. Daar ging dit nummer over. En ik denk dat ze hartstikke gelijk hebben. Volgende is ook leuk. Dat het nummer heet eigenlijk Op het Nippertje. Maar dan in het Engels. En dat wordt gedaan door een stelletje mensen die beestachtig tekeer gaan tijdens festival, wordt er gezegd. Sam Kelly en The Lost Boys met A Close Shave.

0: stole from me and you.
1: Ik heb nou wel een plaatje van die dame. Lips red as roses. Eyes very, very heavenly blue. En her hair was yellow, hè, volgens mij. Nou, een mooi plaatje. En het ging natuurlijk ook weer over een lekker drankje erbij. Ja, de heren die kunnen gewoon niet zonder. En waarom zou je dat ook willen? He? Goed, we blijven een beetje in die sfeer, want het onderwerp van het volgende nummer gaat over meneer John Doyle. En John Doyle die leefde in het begin van de vorige eeuw in Ierland. Was een beroemde bokser, die heeft hier veel prijzen mee gewonnen, veel geld mee gewonnen. En die is toen geëmigreerd naar Amerika en daar is hij ook nog toneelspeler, acteur en filmacteur zelfs geworden. Was hij ook zeer succesvol, maar hij is heel jong overleden in feite. En dat kwam gewoon omdat hij bij al die successen ook heel veel succes had met het zuipen van whisky. En dat is hem tenslotte nog fataal geworden. Helaas, zo gaat het en zo gaat het. En daar is een mooi lied over geschreven in Maine in 1983. En dit is een uitvoering van dat nummer. En dat wordt gedaan door All Folked Up. En dat is The Contender.

akoestisch ingetogen uitvoering van dit mooie nummer. Dat past ook uitstekend erbij. We sluiten af met het laatste gezongen toestandje. Dat komt uit Rustico, Prince Edward's Islands, ook weer in Canada natuurlijk. En het is een band die zich noemt Ten Strings and a Goatskin. What's in a name? Alexander en ik gaan kijken of we erachter kunnen komen. Nog voordat dit uur erop zit. Maar in ieder geval gaat dit over The Night They Moved the House.

Here you go, yes. Prachtige muziek hoor je daar, hè? Maar dat betekent wel afscheid. Afscheid voor een week, want hierbij zijn jullie uitgenodigd voor volgende week natuurlijk weer. Op een donderdagmiddag weer bij ons aan te schuiven. En ons, dat is een Alexander van Bokland, die zorgt voor alle technische toestanden in deze studio. En naar jullie toe vooral, dat het allemaal goed uit de speakers komt. Mijn naam is Jos Jongeling en ik vond het weer erg leuk om het programma te maken en aan jullie te presenteren. Dus ik hoop dat jullie de volgende keer weer bij zijn. Goed weekend allemaal, doe leuke dingen, tot dan.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
5: Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag, dit is het regionieuws. De aanleg van een rondweg bij Putten staat onder druk door twijfels over de haalbaarheid en vergunningverlening. Uit een brief van de provincie Gelderland blijkt dat vooral de impact op beschermde diersoorten en hun financiële onderbouwing zorgen baren. Volgens Omroep Gelderland vindt de provincie de kostenraming voor natuurcompensatie onrealistisch, omdat de aankoop van gronden daarin niet is meegenomen. Ook waarschuwt de provincie dat het huidige tracé moeilijk te vergunnen is. Dat gebeurt vanwege de aanwezigheid van onder meer steenuilen, dassen en vleermuizen. Putten benadrukt dat het om een conceptrapport gaat en dat aanvullend onderzoek nog loopt. Deze zomer beslist de gemeenteraad over het vervolg van het project. De gemeente Ermelo gaat gratis biobakjes uitdelen om inwoners te stimuleren groente, fruit, tuinafval en etensresten beter te scheiden. Inwoners kunnen kiezen uit een bakje van 2 of 10 liter en deze na online aanmelding ophalen in het huis van Ermelo. Met de actie wil de gemeente voorkomen dat afval in de grijze container belandt. Harderwijk kwam eerder al met een vergelijkbaar initiatief. En tot slot, woensdagochtend is langs de kruisboog in Zeewolde een auto in een sloot aangetroffen. Bij het voertuig was niemand aanwezig. De brandweer werd rond 6 uur 's ochtends met duikers ingezet. Dat gebeurde na een melding over een auto in het water. Uiteindelijk bleek het te gaan om een ondiepe sloot. De politie heeft de zaak in onderzoek. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
7: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Veluwe FM.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: 飞鹿 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar, rust nog wat. Je kussen is zelfs nat.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

checking out the reports.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Zfm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
1: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. SDC Putten heeft woensdagavond de inhaalwedstrijd tegen CSV Apeldoorn met 4-2 verloren. Halverwege keek de ploeg uit Putten al tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Jorik Meijer en Ias Jadir. In de tweede helft liep de thuisploeg verder uit naar 4-0 via Karsten Lene en DJ Martel. Daarna kwam SDC Putten via Jeffrey van Hierde en Zakaria Fatihi nog terug tot 4-2. Door de overwinning verzekerde CSV Apeldoorn zich van de tweede plek in de eerste klasse F en een ticket voor de nacompetitie. Van 1 juni tot en met 31 juli werkt de provincie Gelderland aan de Leuvenumse weg, de N302. Het asfalt wordt vernieuwd en de weg wordt veiliger gemaakt, onder meer door vluchtheuvels en voorrang van fietsers bij de Zandbergweg. Door de werkzaamheden zijn de N302 en de N796 deels afgesloten, waardoor extra verkeer in Ermelo wordt verwacht. Om sluipverkeer te beperken zijn de woonwijken als de Jacob Katslaan en de Rivierslaan tijdelijk afgesloten voor auto's. Fietsers kunnen wel veilig passeren, zo meldt Rijkswaterstaat. En tot slot, VVOG Harderwijk organiseert aanstaande zaterdag een drukke en feestelijke dag op het sportpark. Het programma begint om 14:30 met een wine and dine event, inclusief live muziek. Om 14:45 vindt de kampioensronde van de jeugd op veld 1 plaats. Daarna is om 3:00 de aftrap van de wedstrijd VVOG Harderwijk tegen DOS Kampen. Rond 16:45 verzorgt de derde helft live muziek, waarna om 17:00 de Zavo Senioro Barbecue start, zo meldt de club. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Fem.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer-cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. VVOG Harderwijk organiseert aanstaande zaterdag een drukke en feestelijke dag op het sportpark. Het programma begint om 14:30 met een wine and dine event, inclusief live muziek. Om 14:45 vindt de kampioensronde van de jeugd op veld 1 plaats. Daarnaast om 15:00 de aftrap van de wedstrijd VVOG Harderwijk tegen DOS Kampen. Rond 16:45 verzorgt de derde helft live muziek, waarna om 17:00 de Zavo Senioro Barbecue start, zo meldt de club. Van 1 juni tot en met 31 juli werkt de provincie Gelderland aan de Leuvenumseweg, de N302. Het asfalt wordt vernieuwd en de weg wordt veiliger gemaakt, onder meer door vluchtheuvels en voorrang van fietsers bij de Zandbergweg. Door de werkzaamheden zijn de N302 en de N796 deels afgesloten, waardoor extra verkeer in Ermelo wordt verwacht. Om sluipverkeer te beperken zijn de woonwijken als de Jacob Kratslaan en de Rivierslaan tijdelijk afgesloten voor auto's. Fietsers kunnen wel veilig passeren, zo meldt Rijkswaterstaat. En tot slot, de Ermelose Jongerenraad, de huurdersorganisatie De Groene Draad en ANBO PCOB Ermelo hebben een gezamenlijk manifest opgesteld. Daarin staan aandachtspunten voor wonen en leefbaarheid bij de komende collegeonderhandelingen. Volgens het Ermelose Weekblad pleiten de organisaties onder meer voor het omvormen van leegstaande panden tot woongemeenschappen, meer sociale huurwoningen, aangepaste woningen voor ouderen en een dementievriendelijke omgeving. Ook wordt aandacht gevraagd voor ontmoetingsplekken, verduurzaming van huurwoningen zonder hogere lasten en het betere benutten van opgewekte zonne-energie. Daarnaast willen ze dat huurders eerder worden betrokken bij woningbouw- en herstructureringsplannen en dat leefbaarheid en veiligheid in wijken worden versterkt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
1: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, Damian Lewis met Sweet Chaos. En daarmee zijn we Simon er begonnen op 14 mei 2026. Een bijzondere dag, want het is Hemelvaartsdag. Jullie.

0: het is een hele bijzondere dag, want de bedoeling is dat wij niet gaan hemelvaten vandaag, Ron, toch?
1: Nee, nog niet, hè?
0: Nee,
1: daar willen we nog eventjes mee wachten, maar...
0: Even bij weg blijven,
1: ja,
0: nog.
1: Ik verwacht wel, het was mijn verwachting, ik denk dat jij vanmorgen wel vroeg bent opgestaan om te gaan douwtrappen.
0: Nee, zeker niet. Oh. Dat is wel een dingetje, hè, op hemelvaartsdag, hè?
1: Ja, dat douwtrappen is op hemelvaartsdag. Nou ja, ja. Dat was morgen niet zo heel goed weer voor.
0: Nee.
1: Beetje veel regen.
0: Heel veel.
1: Heel veel regen. En koud. Dus daar nee, het is niks voor mij.
0: Nee.
1: Ik vind het idee is leuk, maar het moet wel beter weer zijn. Maar fijn dat u er bent.
0: Ja.
1: Ja, want de man achter de knoppen, Iwan, is er weer. Gaat zorgen dat alles weer in fijne banen wordt geleid.
0: Zeker weten.
1: En samen hebben we voor de muziek zorgen voor de muziek. Nou, de eerste wat jij aangaf was Sweet Gales van Damian Lewis. Nou ja, goed, wij hebben alle twee, jij en ik, zetten altijd wel nummers in de lijst waarvan je weet van, nooit van gehoord. Qua titel niet en qua artiest niet.
0: Dit is leuk, hè. Damian Lewis, die moet jij kennen.
1: Oh, die moet ik kennen?
0: Zeker weten.
1: Oh, zoon van Jerry Lee Lewis.
0: Nee. Ik bedoel, hebben we nog een iets betere plaatje? Even kijken hoor. Als ik zeg, die even. Nee, dat is een beetje... Maar als je een beetje dat gezicht ziet. Zo.
1: Mm.
0: Niet herkenbaar?
1: Hij heeft een zonnebril op.
0: Oh, dat is het. Damian Lewis.
1: Ja.
0: Die heeft gespeeld
1: heeft
0: in een
1: gespeeld.
0: Serie.
1: Oh.
0: Ja, hij is namelijk ook acteur.
1: Oh.
0: Band of Brothers.
1: Ja, maar die heeft die serie nooit gezien.
0: Ja. Heb jij die serie nog nooit gezien?
1: Nee, nooit.
0: Waarom niet?
1: Ja, dat weet ik niet, maar daar ben ik nooit aan toegekomen. Nee.
0: Vertel eens even, waarom niet?
1: Ja, dat is toch die oorlogs met Tom Hanks of zo?
0: Nee, Tom Hanks is dat is Saving Private Ryan.
1: Ja.
0: Met Steven Spielberg.
1: Ja.
0: En samen hebben zij de hele Band of Brothers productie gedaan.
1: Oké. Okay.
0: Als vervolg eigenlijk op, of vervolg, het haakt aan op dezelfde periode natuurlijk. Ja. Maar het is
1: ik zag wel de tijd dat, het wel, dat die serie werd uitgezonden ook op een van de commerciële zenders, zeg maar. SBS 6 of zo, wat dan ook. Maar het is me nooit in opgekomen om te zeggen, want ik ga dat... Het is volgens mij heel veel afleveringen, volgens mij. Heel veel seizoenen. Ik denk 4, 5 seizoenen, volgens mij.
0: Nee, dat valt wel mee, volgens mij. Maar dat is... Ja, als het je totaal niet interesseert. Hè,
1: nou ja, kijk, ik vind sowieso... Ik heb vroeger, ging ik altijd naar de bioscoop, ging ik oorlogsfilms kijken. Want dat trok mij. Mm-hmm. Want dat vond ik prachtig om te zien.
0: Nee, maar dus, Band of Brothers, joh.
1: Ja?
0: Ja, die moet je gezien hebben.
1: Nou, oké, ik moet hem voor mijn...
0: Voor je hemelvaart.
1: Ja, voor de volgende hemelvaart moet ik hem gezien hebben.
0: Nee, die moet je echt kijken.
1: Dan ga ik dat doen. Is die nog ergens op... Ja,
0: dan gaan we zo over kijken. Ja.
1: Want het moet wel Netflix zijn of Disney of meer heb ik niet. Nee.
0: Nee. Nou, ik ga zo even kijken waar het...
1: Gaat wel weer ten koste van mijn serie Frozen. Kan ik dat niet meer afkijken? Nou, wat jammer nou.
0: Frozen?
1: Nee, grapje. Goed, we zijn er weer. Maar voordat we verder gaan, want we gaan natuurlijk heel veel leuke muziek draaien die jij hebt samengesteld, ik heb samengesteld. Heeft u thuis ook nog zit op de bank en zegt van, hey, ik heb ook nog een leuke plaat in mijn gedachten. We zijn gewoon open vanavond. U kunt zelfs nog te gast komen in de studio met iets lekkers, maar ook natuurlijk. Maar dan kunt u bellen naar 0341-360-148. 0341-360-148. Of WhatsAppen, wat de meesten allemaal doen. 06-8309-8309. Ja, en komt er niks, dan gaat onze eigen lijst gewoon lekker er doorheen. We hebben natuurlijk ook nog het item, hè. Degene waarvan je denkt, die heb ik altijd grijs gedraaid. Kan een plaat ook zijn van nu, hè? Ik bedoel, als je een plaat van nu is die zegt van, dat is zo geweldig, die draait helemaal grijs. Mag ook. Maar is het een plaat van vroeger? Prima. Als je maar een plaat hebt waar je denkt van, nou, die heb ik grijs gedraaid, daar heb ik herinnering aan. Leuk zou zijn om erbij te zeggen, welke herinnering? Dus laat het van u horen. En dan laat ik het nu over aan mijn compaan, Iwan, want die zit achter de knoppen te wachten dat hij weer de volgende muziek kan draaien.
0: Ja, dat gaan we ook zeker doen. Het volgende nummer, dat is een samenwerking tussen Generation en Jung Lean. En Jung Lean, dat is eigenlijk de naam voor, even kijken. Jonathan Leandur, Zweedse rapper. En ik laat nu in ieder geval het nummer horen. Het is een bijzonder nummer. Het is eigenlijk in twee delen. Storm 1, Storm 2. En ik laat de Storm 2 horen. Maar het zijn twee videoclips die opgenomen zijn. Hij speelt als Zweedse rapper speelt hij op een jongenschool, all boys school, de bully. Dus ja, vechtpartijen en dat soort dingen. En dan in het tweede deel komt het eigenlijk toch weer samen als zijnde, nou ja, in de chaos, in de storm moeten we samen zijn, united. En het is visueel, is het gewoon echt zo intrigerend om dat te zien. Dus ja, je kan het natuurlijk niet op de radio laten zien. Hè? Ik bedoel, het is alleen maar luisteren. Maar in ieder geval het nummer, dat moet misschien wel mensen ook triggeren van, oh, nou ben ik ook wel benieuwd wat de videoclip doet.
1: Nou, ik, by the way, ik heb een hekel aan bullies.
0: Ja. Dat is ook zo.
1: Echt dus. Waar. Want je ziet wel eens filmpjes langskomen op Instagram of op Facebook. En denk, oh, dan haalt het, ja, ik weet het niet, maar dan haalt dan het bloed onder je naast vandaan. Denk van, dan zou je zo in willen grijpen, weet
0: ja.
1: je wel.
0: Nou ja, dat is eigenlijk in het eerste deel. Dat zie je op een gegeven moment ook. En dan en is hij ook aan het matten met echt aan het iemand in elkaar aan het slaan. En die andere gast die dus geboelied wordt, zou maar zeggen. Die op een gegeven moment is hij zo zat en hij haalt uit en met hem vol op het gezicht. En ja, dat dan zie je ook hem even kijken. En dan moet je ook lachen. En dan is het zo van arm eromheen. En weet ik het. Van een soort van besef denk ik van oké, ik zit gewoon niet goed. Fout. Ik heb mijn portie gewoon teruggekregen. Dus.
1: Nou ja, je vertelt het heel goed. Dus men heeft een voorbeeld van hoe het eruit ziet. Dus dan wat je zei, kijk op YouTube denk ik. En,
0: ja, maar ook in Spotify kan je gewoon nummer aanklikken. Oh, ja, video, en dan kan je zeggen video, dan video play.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: Dus. Ja, dan zou ik wel Storm 1 als eerste doen. Want dat is natuurlijk het aanlopen. Hè, en dan Storm 2. Daar zit echt het hele visuele danskunstje in.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, kijk en zoek het lekker op. Maar ja. Eerst luister hier. En daarna door met The Cure, Just Like Heaven.
1: Ja,
0: nou,
1: ik vond dat,
0: Hemelvaart.
1: Daarom had ik ook Hemelvaartdag. Ik heb, dan moet er gewoon een plaatje met de titel Heaven in. En je hebt er heel veel. Maar dat zijn al de velen die je allemaal al...
0: It's like heaven.
1: Ja, of heaven must mean an angel.
0: Ja.
1: In die plaat van Eric Clapton.
0: Stairway to heaven.
1: Stairway to heaven. Maar ik dacht van, ik doe The Cure met Just Like Heaven. Is iets minder bekend. Maar als je hem hoort, dan denk je, oh ja, dat ken ik ook wel weer.
0: Nou, oké. Ik denk dat het tijd wordt om lekker muziek te gaan luisteren.
1: Laat de stormen waaien.
0: Laat de storm, maar lekker waaien.
2: Like an empty fire, like your desire.

0: Ja, The Cure met Just Like Heaven.
1: Ja, ging me toch iets sneller voorbij dan, dan we in de gaten hadden.
0: Ja,
1: nou, dus je zit zo in de muziek. Dus heel grappig, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Muziek. Ik zit net te denken.
1: Nou, wat ik jou zou schenken.
0: Even kijken. Nou, hij staat wel open. Ik dacht dat hij nog gesloten was.
1: Hey.
0: WhatsApp.
1: Ja, maar ja, goed, vakantie. Hè. Dat kan zijn dat mensen...
0: dat kan, ja.
1: Ja, dat ze denken van, nou ja, ik heb nu vakantie, dus...
0: Ik
1: luister gewoon lekker naar jullie programma in plaats van, actief...
0: Participeren.
1: Actief mee te doen.
0: Actief mee te doen. Nou, ja. Dat maakt helemaal niks uit, joh. Dat kan soms ook, hè. Lekker consumeren. Gewoon achteroverleunen en ontvangen.
1: Ja, we hebben straks ook een nummer van 31 minuten, dus...
0: Nou, prima, toch?
1: Ja, hoor.
0: Ja, hey, Ron.
1: Ja.
0: Nou, kom maar door.
1: Ja, ik heb hier twee oude nummers van stal gehaald.
0: Stof afgeblazen.
1: Geen grijs gedraaide platen. Ja, misschien wel in die tijd, maar dat weet ik niet.
0: Nou, dat zal...
1: Nou ja, de eerste zeker, dat is een hele bekende. Melanie. Melanie heeft een hele aparte stem. Als je de plaat opzet, dan weet je gelijk al van, oh ja, dat is Melanie. Melanie heet eigenlijk oorspronkelijk Melanie Safka. Bekend geworden als Melanie Film. Meegedaan ook met Woodstock Festival, dat soort dingen. Even kijken, zij heeft... Even kijken, wat staat er bij... ze heeft nummers gemaakt met Ruby Tuesday, Beautiful People. Maar ik heb een iets onbekendere nummer gekozen. Maar dat is wel een hit geweest. Alleen, hij wordt alleen niet zo vaak gedraaid als de andere bekende die ik net noemde. Het is, ik heb gekozen voor Look What They Have Done To My Song. Maar waarom die zo heet, dat weet ik dus niet.
0: Nee,
1: maar
0: zonder.
1: Dus
0: song. Maar. Oké.
1: Maar, okay. Maar ja. Moe, kan.
0: Ja, kan.
1: Oké. Okay. En de volgende, dat is een instrumentale plaat. En die hoor je helemaal niet zo vaak. Ik vond het destijds wel heel... Het nummer triggerde hem een beetje, omdat hij instrumentaal was. Hij bouwde ook heel langzaam op. En dat is het nummer van Cozy Powell. En dan praat ik over de plaat. Ja, mag het eigenlijk wel of niet zeggen.
0: Op een vaat, ja.
1: Ja, ja. Ik zou alleen zeggen, dance with the... Puntje, puntje, puntje. Of...
0: Voor de duffel...
1: Ja, niet weer.
0: Ja.
1: Ja, maar Cozy Powell. En Cozy Powell is helaas niet oud geworden. Hij is op 5 september 1998 als gevolg van een auto-ongeluk tijdens slecht weer om het leven gekomen bij Bristol. Hij was net 50 jaar geworden.
0: Oké, okay. Dat is niet oud.
1: Nee. Maar het was wat hij bekend om zijn heavy hitting stijl. En ze vonden hem destijds een van de beste drummers die er was.
0: Okay.
1: Dat praat je dan in de jaren 80, 90.
0: Nou, ik ben benieuwd. Maar dan gaan we dus naar Melanie luisteren. En dan Cozy Powell.

0: Nou, dat was een lekker dansje zo. Ja, met, dat kan zeggen, Coachie Powell.
1: Ja, nou ja, jij bent fan van, de, van die YouTube-site Drumeo.
0: Ja, ja.
1: Dus dan heb je nu echt een drum solo gehad.
0: Ja, nou, hij kon er lekker op rammen.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Ja, nee, hij kennen we niet.
1: Nee, nee, ja, hij is ook niet heel bekend geworden. Dus, je hebt ook nog, nee, heeft hij ook nog meegedaan met die groep Power Station? Dat weet ik niet. Nee, ik denk niet.
0: Ja, dat weet ik niet. Power Station zeg gewoon.
1: Ja, dan misschien maar één keer te binnen. Ik ga ik
0: opzoeken.
1: Ik ga hem opzoeken.
0: Ja, ga eens even opzoeken.
1: En dan zet ik die even op mijn lijstje voor een volgende keer. Power Station. Schiet me zo in één keer te binnen.
0: Nou.
1: Samenwerking volgens mij tussen mensen van. Weet die groep ook weer? Duran Duran. Ja, maar ik kom dan.
0: Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ja.
1: Komt. Nou, goed. Jij met oudje.
0: Ja, een oudje. Ik kwam weer tegen. Ik dacht van, die is leuk om gewoon weer eens te draaien.
1: Ja, ik vind ook heerlijke muziek.
0: Ja, dan hebben we het over Kate Bush. En ik zat eerst te denken van Running Up That Hill. Dat is natuurlijk van ook Stranger Things. En toen dacht ik, nee, ik ga Wuthering Heights doen.
1: De eerste keer dat ik hem zag, het was gewoon betoverend, zeg maar.
0: Ja, het was. Ze is natuurlijk heel bewegelijk.
1: Het is ook heel klassiek eigenlijk.
0: Ja.
1: Bewegelijk. Maar. Een hele
0: is er van origine ook niet danser of zo? Of met ballet?
1: Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het een frele dame was, hè, zoals je dat noemt. Zeg maar. Ja. Lange haar.
0: Ja.
1: En de dans, nou is prima. Maar die stem,
0: ja.
1: Die had je nog nooit zo gehoord.
0: Nee.
1: Het was
0: echt een engeltje, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Een engeltje, ja. Ja.
0: Wat een connectie weer, hè, met Hemelvaartsdag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Je gaat er rood van zien.
0: Je gaat er rood van zien, ja. Ja, nacht.
1: Oh, sorry.
0: Mijn baby.
1: Jouw baby.
0: Dat is het volgende nummer.
1: Ja.
0: My baby met Seeing Red.
1: Ja. Ja, ja, ik, die heb ik in de tijd dat ik met Gert-Jan zat, heb ik hem toen wel. Was hij ook. Ja, was niet net uit, die had ik gehoord. En ik vond het echt een heerlijk nummer. Je hebt hem in de studioversie, je hebt de live versie. En ik vind de live versie net iets meer aansprekend dan de studioversie. Alleen, het moet je wel liggen, de muziek. Dat moet ik wel even bijzeggen, want hij duurt wel 7 minuten 44.
0: Okay.
1: Het is een Nederlandse band, een Amsterdamse band. En bestaat er sowieso uit broer en zus Kato en Joost van Dijk.
0: En
1: Kato van Dijk, ja.
0: Ja? Ja. Oh.
1: Okay. Maar er zit ook die broer, die heeft een bepaald drum. Die bepaald drum gebeuren. En dan denk ik, dat pak je op een of andere manier.
0: Okay.
1: Ik vond het wel lekker. Dus ik zou zeggen, ga lekker lang achterover zitten. En luister fijn naar de nummers Wuthering Heights. En daarna een heel ander genre, Seeing Red, want My Baby. Mm.

0: Ja, Seeing Red, My Baby.
1: Ja, en weer een drummer.
0: Ja, weer een drummer, ja.
1: Ja, ja, dus check, je moet van houden of jou dan niet. Dat is bijzonder, zeker. Ja.
0: Ja, ja, het is... ja, wat zal ik ervan zeggen? Ik vind het niet slecht. Maar om nou, ja, nee, ik weet niet of ik dit even aan zou zetten van we gaan even lekker muziek luisteren en...
1: Ja, misschien als je een joint erbij op hebt, dan zit je in die...
0: Nee, dat doe ik niet aan.
1: Nee, ik ook niet, maar...
0: Dat is roken.
1: Ja, dat ook niet. Je kan ook snuiven.
0: Nee, je kan niet snuiven. Je kan er wel thee van maken.
1: Hmm.
0: Je kan het ook in cakebeslag doen.
1: Moet, volgens mij, ik denk als je... Nou, deze muziek heb je iets van... Als je een pilletje op hebt, dus een avond, je gaat naar zulke muziek, zo'n XTC-pilletje, denk ik. Dat je dan er helemaal in zit, denk ik.
0: Ja, dat als zou
1: je,
0: kunnen.
1: Want ik denk, want als je, zoals wij zitten, we luisteren er nu vrij nuchter naar, dan komt het wel anders over.
0: Denk, als jouw je pilletjes doe ik ook niet.
1: Nee.
0: Ik weet niet wat erin zit.
1: Nee, dat is waar. Een paracetamolletje toch wel?
0: Ja, dat komt van de apotheek af, van de drogist. Oh, en dat is allemaal gereguleerd. Een of andere shady pilletje in een plastic zakje waarvan gezegd wordt, nou, je kan testen, is perfect, ja. Dat zal best, maar
1: ik
0: vertrouw die troep niet.
1: Nee, dan moet je naar zo'n koffieshop gaan.
0: Dat is een plantje.
1: Een koffieshop heeft toch ook pilletjes, denk ik?
0: Nee.
1: Nee, alleen
0: gekweekt... Nee, wel eens harddrugs.
1: Oh.
0: Dat is illegaal.
1: Echt waar?
0: Ja, dat is illegaal.
1: Ik dacht dat XTC hier mocht, maar dat...
0: Nee, zeker niet.
1: Nou, dan houdt het op. Dan gaan we verder met de volgende muziek maar.
0: Ja, gaan we het redden? We gaan het redden. Fine Place to Die. Ja, Alex Warren.
1: Ja, we gaan het redden, want ik had nog die prijsvraag eraan, hè?
0: Ja, en dat is de volgende. I'm Coming Home. Andrew Cushing. Nou, zeg het maar.
1: Andrew Cushing is een Engelse zanger. En ik heb diverse nummertjes van in mijn Veluwe FM tipslijst staan.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen ik dit nummer hoorde, zat er een stukje in. Ik denk, als jij het hoort, dan denk je, hey, dat is herkenbaar. Maar dan mag jij zeggen van welke groep dat is.
0: Oké.
1: Okay. Ik kwam er gelijk op. Dus,
0: ik ben benieuwd.
1: En jij hebt ooit, jij houdt ook van die muziek. Dus ik denk dat jij wel weet welke groep het waarschijnlijk wel is.
0: Nou, we gaan het horen. Eerst Alex Warren en daarna Andrew Cushing.

0: I'm Coming Home, Andrew Cushing. Ja, daar zat wel een bekend stukje in.
1: Ja, een sampletje van de groep Imagine Dragons.
0: Ja.
1: Met het van het nummer Demons.
0: Demons, ja. Ja.
1: Dat kwam erin voor.
0: Even kijken, waarom doet deze nou niet?
1: Omdat je met je handjes eraan zit.
0: Zo, nu doet hij het wel weer.
1: Oh, ja. De achtergrond.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat was een bekend riedeltje. Dus ik zou denken, als zij dat horen, dan gaan ze waarschijnlijk wel weer aanschrijven en roepen plagiaat of dat soort dingen.
1: Ja,
0: dus,
1: nou ja, goed, weet je, ik ben maar een leek en ik hoorde hem voor het eerst. En ik hoorde dat riedeltje tussendoor. En ik denk, ja, dat is gewoon hetzelfde. Dus, ja. Maar dat heb je nu zelf ook gehoord dus.
0: Maakt even niet uit.
1: Goed, jij sluit af.
0: Ja, ik sluit af. We sluiten het eerste uur af met The Waterboys. Met het nummer Don't Even Have to Say His Name. Nou, en als het goed is, is dit een nieuwe. Want hij zat in de release radar lijst. Dus ik ben benieuwd. En ik ga ondertussen even snel kijken of het inderdaad een nieuwe is of een heruitgave. Maar hiermee gaan we het eerste uur afsluiten. The Waterboys. Boys.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch vanaf staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, tweede uur van Simon R. En we zijn begonnen met Shape of a Woman, Lady Gaga. En dat is een nummer, dat is gebruikt in de film die binnenkort in de bioscoop komt. Of al uit is, The Devil Wears Prada 2.
1: Hartstikke mooi.
0: Heb je de eerste film wel eens gezien?
1: Ik kijk die film niet.
0: Niet?
1: Nee, wat is, waar gaat het over?
0: Waar gaat het over? Het gaat over mode.
1: Nee, laat maar.
0: Modebedrijf of zo. En er is een jonge meid, die komt dus in zo'n modehuis. En daar is dus de topvrouw, zal ik maar zeggen, waarvoor ze moet werken. Dat is Meryl Streep. En dat is wel, The Devil Wears Prada. Prada is natuurlijk een modemerk en zo. En de Devil, dat is zij.
1: Zeg maar de Cruella van de 101 Dalmatiërs.
0: Ja, dus ja. Ze is niet echt de duivel, maar het is ze is de bitch from hell. Het is een beetje een comedy.
1: Ze kan ook heel lief spelen, hè?
0: Ja.
1: Meryl Streep, hele goede actrice.
0: Hele goede actrice.
1: Echt hele goede.
0: Laatste keer dat ik haar zag, speelde ze in de serie Murder on the Building. Dus met... hoe heet die nou?
1: Ja. Bekende?
0: Ja.
1: Te bekend, dat je niet opkomt.
0: Nee, ja, zo bekend. Ik pak hem even erbij. Het is trouwens een hele leuke serie... Murder in the Building. Only Murders in the Building. Het is een dramaserie, maar of drama. Het is een beetje komisch ook. En even kijken. Deze gasten. Die ken je toch wel?
1: Zeg maar helemaal niks.
0: Dat is met... Even kijken. Die moet ik even wegdoen. Martin Short, Steve Martin, Selena Gomez spelen erin.
1: Steve Martin ken ik wel.
0: Ja, nou, Martin Short ken je toch ook wel. De Three Amigos, ken je die film nog? Comedy? Nee? Dat hele oude acteurs zijn dat er zo. Nee. Maar ja, even zijsprong. Zij wonen in een van de luxe appartementencomplex. En die Martin Short speelt dus de theaterman of zo. Steve Martin speelt een uitgerangeerde, gepensioneerde acteur... die een hoofdrol had in de politieserie.
1: Ja, hij speelt gewoon zichzelf.
0: En ja, bijna wel, ja. Maar zij wonen in de serie en die Selena Gomez die komt daar ook te wonen of zo. Ja. En wat er dan gebeurt is, zij gaan een podcast houden over moordzaken. En nu gebeurt er toevallig dat er iemand vermoord raakt in dat gebouw.
1: Nou.
0: Seizoen 1, nou, ze zijn dat allemaal aan het uitzoeken en weten. Dus het is ook komisch, het is echt top acteren. Volgens mij is, seizoen 6 komt er ook weer aan. Dus ze gaan al een poosje mee door. En de laatste paar seizoenen speelt Meryl Streep, die speelt dus de vrouw van Martin Short. Dus heel veel gastacteurs die erin spelen. Hele bekende, hele grote acteurs ook. Dus het is een hele goede serie. Disney Plus. Ik weet niet of je dat hebt.
1: Sinds gisteren.
0: Oh, nou.
1: Ja, want ik heb... mag ik niet zeggen op de radio.
0: Ja, mag je niet zeggen. Nee. Ja, Disney Plus, ja. Only Murders in the Building. Het is een leuke whodunit serie.
1: Ja, maar het is weer zo'n veel seizoenen serie. Daar hou ik niet zo van.
0: Nee, maar je begint gewoon seizoen 1.
1: Ja, dat weet ik.
0: Maar en seizoen 1 wordt gewoon afgerond, hè?
1: Ja, maar maar hoeveel aflevering per seizoen is dat wel niet?
0: Kijk, als 8.
1: Ik vind als het max 6 aflevering per seizoen, dan vind ik serie aan 3 kwartier ongeveer. Dan,
0: ja, volgens mij 8, misschien 10. Maar je gaat er heel snel doorheen. Ja. Het is echt een leuke...
1: Je moet ook de tijd voor hebben, hè?
0: Ja, maar je bent gepensioneerd, man.
1: Nee, nog niet.
0: Nou, bijna.
1: Over anderhalf jaar kan ik alles kijken.
0: Heb je alle tijd van de wereld.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hey, ik wil even terugkomen nog op een nummer waarmee we afsloten. The Waterboys. Ja. Is inderdaad recent uitgebracht. Don't Even Have to Say His Name. Het is een protestlied, politiek getint. En hij heeft het ook over die motherfucker en de White House. En wie zet mensen tegen elkaar op. En de ene, ik hoor twee treinen in Amerika. De ene is van Auschwitz en de andere gaat naar de nieuwe. Hè? Dus dat is die deportaties allemaal en dat soort dingen. Dus ze spreken zich behoorlijk anti-Trump uit.
1: Er zal geen hit worden in Amerika, denk ik. Of misschien wel.
0: Nou, dat weet ik niet. Zelfs de Trump-MAGA-figuren beginnen langzamerhand ook te denken van... wat hebben we in godsnaam gedaan? Ja, stupid. Ja. Had je maar niet moeten doen.
1: Maar ik wil niet veel te woorden maken als een animant.
0: Dat niet.
1: Dan maak je hem weer te belangrijk voor. Dat wil ik helemaal niet.
0: Nee, dat doen we ook niet. Amy McDonald.
1: Ja.
0: De Hudson.
1: Ja. Amy McDonald, wie kent dat niet? Schotse zangeres. Veel hits gehad in de jaren 90. Ze is nu nog steeds zangeres. Ze treedt nog steeds op. Maar de Hudson heb ik ervoor gekozen. Is niet een bekend nummer van haar. Of eigenlijk helemaal niet. Gaat eigenlijk over de tijd dat haar ouders veel in Amerika rondbrachten. In New York. En door de New York heb je wat stroomt er door New York heen?
0: De Hudson.
1: Goed zo.
0: Ja, want daar is ook dat vliegtuig...
1: Neergestort.
0: Neergestort.
1: Ja, ja. Dus daar is dat liedje op gebaseerd.
0: Oké. Okay. Ja, het volgende nummer.
1: Ja, daar was ik even aan het zoeken.
0: Ja.
1: Want Summer Wine, waar jij het over hebt, daar ben ik aan het kijken wie dat eerst heeft gezongen.
0: Nou ja. Susie Jane Hockum, Nancy Sinatra.
1: Ja, die vind ik het beste, ja. Dus, Nancy Sinatra en Lee Hazelwood.
0: Ja.
1: Die versie, nou, die vent die heeft zo'n hele zware stem. Ik denk dat je die wel. Die hebt volgens mij wel schat in de lijst.
0: Ja.
1: Denk ik. Maar jij hebt nu een popie-nummer ervan.
0: Nou, geen popie-nummer. Er is ook wel wat warme stemmen zo. Dus die is onlangs ook weer uitgebracht. Summer Wine, Kaylor met Averosa. Dus ik ken haar niet. Kaylor heb ik wel eens voorbij horen komen. Ik hou er wel van zo'n diepe stem.
1: Ja, maar oké, maar het is waarschijnlijk wel een moderne versie van de oude versie.
0: Ja, het is een koffer.
1: Ja.
0: Dus dit uit de kofferbak.
1: Oeh, die is er weer.
0: Die is er weer, dus. We gaan naar de Hudson luisteren zonder vliegtuig van Amy McDonald. En daarna Summer Wine, Kaylor met Averosa.

0: Ja, Summer Wine, Keyler Afrosa. Ja, het was eventjes kijken, is het nou AI of zo? Of nou ja, Keyler is een music producer uit Amerika, geboren in 2000, verschillende samenwerkingen. En ja, het is niet helemaal duidelijk of hij zijn stem dus inderdaad zo lijkt op Sinatra.
1: Nee,
0: of...
1: echt niet.
0: Nee, ja.
1: Pak het origineel zo meteen er maar bij. En dan ga je duidelijk merken dat het gewoon Nancy Sinatra is met Lee Hazelwood.
0: Summer Wine. Oké, okay. Dat gaan we even zoeken.
1: Ja. Die bovenste.
0: Ja, komt-ie.

0: Hij is wel anders hoor.
1: Die versie die jij nu hebt gebruikt, die hebben de stemmen gewoon opgepoetst. Want je hoort duidelijk Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Alleen die plaat die toen gemaakt is in de jaren 60. Want je hoort hem ook in mono. Want ik hoor hem, als ik hem op mijn koptelefoon, hoor ik rechts alleen de stemmen.
2: Ja?
1: En links de muziek. Dus voor mij is het heel lastig, omdat ik rechts bijna niet hoor. Dus vandaar is dat lastig. Just a few whispers. I walk in town on silver. In die tijd was de opname ook heel anders. Dus die klinkt ook wat anders.
2: Oh.
1: Maar het zijn wel dezelfde mensen waar we het over hebben. Okay. Alleen hij heeft ze waarschijnlijk qua stem opgepoetst.
2: Oh, dan zal dat het zijn.
1: Ik denk het.
2: Maar ja, blijft gewoon lekker.
1: Zeker, het is zo'n summer wine. Het is, doe er maar één.
2: Ja, nou ja, nee, want je moet nog rijden.
1: Oh ja, nee, dat doe ik dan maar bij jou.
2: We hebben geen wijn, is op.
1: Oh,
2: ja.
1: Wijn is op?
2: De wijn is op, ja, zuur geworden. Ja, volgende grote artiest, denk ik wel.
1: Ja, nou, daar hoef ik verder niks
2: Pieter Gabriel.
1: Bij te zeggen, die kan je gewoon aankondigen.
2: Ja. Nou, dat is Here Comes the Flood. En daarna door met Little Bit. Dus van Karate Boogaloo en Danielle Ponder.
1: Namen waar ik nog nooit van gehoord heb.
2: Nee, Danielle Ponder hebben we al eerder gedraaid. En dan Some of Us Are Brave. Dat was deze.
3: If the sky were to fall,
1: oh ja.
3: I'd be the first to call. Some of us.
1: Dat is een beetje denk aan de stem die je ook hoort bij de platen van Moby.
2: Ja, klopt, ja. Nou, en dit was dus titelnummer van de serie Cross. Alex Cross, gebaseerd op boeken, politieagent, regisseur. Ik dacht van, ik vind haar stem wel mooi. Ik dacht van, we gaan even daar een andere nummer van draaien. En dat is dan A Little Bit geworden.
1: Met Karate Boogaloo.
2: Met Karate Boogaloo, ja. Ja?
1: Ja, is prima.
2: Nou, eerst komt Peter.
1: Peter.
2: Peter Gabriel.

0: Just a little bit.
1: Ja, een beetje jazzy soul-achtig nummer.
0: Yes.
1: Oh, je spreekt in de term.
0: Ja, een beetje jazzy soul. Ja. Dus.
1: Ja, wat wel lekker. Dus. Maar goed, ik haak maar in op het feit dat er niemand gebeld heeft. Dus dan. Of gebeld of geappt of wat dan ook op de grijze draainummer. En nou ja, was nu volgens mij mijn beurt om een nummer te drukken. Ja. Dus, maar goed, ik heb natuurlijk heel veel grijze gedraaide nummers wel gehad. Maar er was er eentje bij waarvan ik dacht van, oh, die schoot me net in één keer erbinnen. Ik dacht van, nou net. Ja, net eigenlijk.
0: Oh.
1: Ja, kreeg zo'n

0: Eén keer.
1: Een epiphany.
0: Vanuit.
1: Vanuit de hemel?
0: Naar beneden. Kreeg ik er één keer door van.
1: Met een vaart.
0: Met een
1: naar beneden.
0: Vaart. En met een vaart kwam naar beneden. Ik dacht, oh yes, I do.
1: Ja.
0: En hoe heet dat nummer?
1: Dit ben ik.
0: Nee.
1: I do. Abba. Oh, wacht. Hey. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dat nummer, echt waar. Dat is, ik vond het destijds zo'n mooi nummer. En ja, misschien kwam het ook wel, had het ook wel te maken, denk ik.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Met de dames.
1: Ja, die snap ik wel.
0: Ja, ja. Oké, ja. Die snap je wel. Daar ben ik blij om. Maar het gekke is, ik had even dat nummer even na te kijken. Maar I Do is eigenlijk na Waterloo hun tweede wereldhit. Toen Waterloo was natuurlijk een grote wereldhit. Het Eurovisie Songfestival meegewonnen. Alleen daarna bleef het even iets stil omtrent een beste grote hit. En toen kwam deze en die sloeg gelijk als een tierenlier aan. Ja. Ja, daarna is het nog veel beter gaan met de muziek. Ja, het is
1: alleen maar groter geworden. Dus,
0: dat is in ieder geval groter geworden. Alleen het Eurovisie Songfestival is helemaal niks geworden. Ik heb van de week wat filmpjes gekeken. Ik denk, jongens, het is een showfestival in plaats van een songfestival.
1: Ik kijk niet.
0: Nee, ik ook. Nee, maar ik keek niet op televisie, hoor. Ik zag wat flitsjes in nieuwsprogramma's langskomen. Ik denk, jongens, als dit de voorloop is voor de rest. Nou, dan is het binnenkort hele Eurovisie Songfestival afgeschreven, hoor.
1: Ik vond het al een downgrade. En zoals nu ook weer, dan lees je wie is door naar de halve finale. Ja, Israël staat er weer tussen. En dan denk ik ook van ja.
0: Ja. Klopt niet, hè?
1: Het rammelt van alle kanten. En ja. Het is gewoon vergiftigd. Het idee van inderdaad één Europa. Maar ik vind trouwens, in Australië hoort er ook niet bij te zitten.
0: Nee, want dat heeft niks te maken met Europa.
1: Nee.
0: Israël in principe ook niet.
1: Nee.
0: Waar valt Israël eigenlijk onder? Midden-Oosten, hè?
1: Midden-Oosten, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja nee, hoort er dan ook niet bij.
1: Hoort er ook gewoon niet bij. Dus ja, Eurovisie is ja Europa.
0: Turkije is natuurlijk wat lastiger. Die heeft twee fronten, hè?
1: Ja, maar Turkije is Europa. Deels Europees en deels
0: Aziatisch.
1: Ja, Aziatisch. Dus die snap ik nog wel.
0: Ja.
1: Die link of zo. Maar zelfs Rusland zou erbij kunnen. Want Rusland is ook Europa.
0: Is gewoon een Europees land.
1: Is een Europees land, ja.
0: Maar goed, die is geboycott, dus die mag niet meedoen.
1: Ja, eerst moet die Poetin put out.
0: Ja.
1: Dus,
0: nou, we gaan niet zeggen dat we daar gaan werken, want dan worden we opgepakt.
1: Dat is zo. Dus I do. Abba.

0: Ja, het gekke is, hè, het is net of het nummer van gisteren is, hè?
1: Ja.
0: Maar hij is van april 1975. Hij is 51 jaar oud, dat nummer.
1: Jeetje.
0: Klinkt toch gek, of niet?
1: Dat is echt fors ouder dan hoe oud ik ben.
0: Ja.
1: Fors.
0: Ja, maar toch heb je het idee dat die van gisteren is. Of
1: ja,
0: die,
1: ja.
0: Het is want niet ja, zo lang geleden.
1: Tijdloos, hè?
0: Ja.
1: Die nummers, ja. Zelfs de jeugd, de jongeren van nu, die kennen ABBA ook gewoon.
0: Ja.
1: Dus dat is heel bijzonder dat zo tijdloos blijft. Dus ja, mooi. Zo, ik moest even de kuchknop indrukken. Ja?
0: Ja, de kuch.
1: Ja. Ja, jij bent.
0: Oh, sorry, ik ben. Ja.
1: Of ben jij het?
0: Ben jij het? Ben ik het of ben jij het? Wat was het?
1: Nee, dit ben ik.
0: Oh, dit ben ik. Dit ben ik.
1: Gisby.
0: Kiss me.
1: Ja.
0: Ja, kiss me, kiss me, kiss me, kiss me, kiss
1: wat
0: me.
1: Wat is ermee?
0: Kiss me like a swallow first time.
1: Ik ken hem niet. Kiss me.
0: Ja, waar heb ik hem nou?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Oh, hier. Antonio Gisbes. Beter bekend als Kiss me. Ja, dat is waar. Nou, het is heel grappig. Ik zat verleden week te zappen. En toen zat ik op een lokale... hoe noemen we dat? Lokale...
1: TV-zender?
0: TV-zender.
1: Ja.
0: Volgens mij was het TV... Oost, dacht ik.
1: Oost?
0: Ja, Oost.
1: Zat je naar die dingen te kijken? Die soapserie met Herman Vinkers?
0: Nee. Oh. Nee, en maar die hebben een programma. Of dat was het item eerst bij Oost. Het is nu... Nou ja, maakt niet uit. Dat wordt gepresenteerd door mensen met een beperking.
1: Oké. Okay.
0: En die mensen met een beperking... nou ja, je weet, die houden heel veel van Nederlandse artiesten.
1: Zeker.
0: Dus ze hadden wat Nederlandse artiesten daar en... Frans-Duits was ze. Ja, Frans-Duits heet hij. Frans-Duits. Ja, toch?
1: Ja?
0: Ja, Frans-Duits. Ja. En nog twee bekend. Django. Django was er ook. En deze zanger, Gisby. En het is een vrij nieuwe zanger binnen de Nederlandse genre, zeg maar. Mm-hmm. En hij zong het nummer Dit Ben Ik. En ik denk, nou, eigenlijk is dat best wel een leuk nummer. Ik denk, nou, voor onze uitzending, doe het even wat anders. Gooi hem er lekker in. En doe ermee wat je wil. Vind je het wat? Vind je het niet? Maar ik vond het wel een leuk nummer.
1: Oké. Okay. Hoe oud is die?
0: Die is van dit jaar.
1: Ja, nee, het nummer. Ik bedoel, die Gisby, jonge gast of zo?
0: Ja, ik denk rond de 30, denk ik.
1: Oké. Okay. Nou, ik ken hem niet. Dan gaan we daar lekker naar luisteren. En daarna ook door naar de Proclaimers. Die zijn wel bekend.
0: Die Proclaimers zijn zeker bekend.
1: The Streets of Edinburgh.
0: Ja, dus een ode aan... je zegt het al, hè?
1: Of Edinburgh. Edinburgh.
0: Edinburgh, ja. Ze komen uit Schotland. Ze komen zelf uit Hibernian. In oorspronkelijk vandaan. Een wijk ervan.
1: Ja.
0: Maar dit was een ode aan Edinburgh.
1: Oké. Okay. Nou. Dit ben ik. Gisby.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Ja, Roxy Music met Oh Yeah, 1980.
1: Ja, iets minder bekend nummer, maar wel heerlijk om te horen.
0: Lekker, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hey, we komen aan het einde van tweede uur en ook het laatste uur voor vanavond.
1: Ja, op Hemelsdag 14 mei 2026.
0: Ja. Dus we gaan afsluiten met CCR.
1: Ja, met Have You Ever Seen the Rain? Nou, we hebben nu genoeg regen gehad.
0: Ja.
1: Volgende week gaan we naar de Pinkster toe. We hopen dat het mooi weer wordt.
0: Ja, dus ze zeggen het wel.
1: Dan gaan we volgende week wat zomersplaatjes erin gooien.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, Ron, bedankt.
1: Jij ook bedankt.
0: Ja, ik ook bedankt.
1: Ja, ik ook bedankt. Ja.
0: En de luisteraars voornamelijk bedankt, want daar doen we het eigenlijk voor.
1: Ja, massaal geluisterd.
0: Ja, lekker. En ik zou zeggen, alvast een heel fijn weekend en tot volgende week maar weer.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: Hij is massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and do and deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: We hebben gewonnen!
4: Het beste moment vandaag.
5: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het nieuws uit de regio.
7: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De Ermelose Jongerenraad, de huurdersorganisatie De Groene Draad en ANBO PCOP Ermelo hebben een gezamenlijk manifest opgesteld. Daarin staan aandachtspunten voor wonen en leefbaarheid bij de komende collegeonderhandelingen. Volgens het Ermelose Weekblad pleiten de organisaties onder meer voor het omvormen van leegstaande panden tot woongemeenschappen, meer sociale huurwoningen, aangepaste woningen voor ouderen en een dementievriendelijke omgeving. Ook wordt aandacht gevraagd voor ontmoetingsplekken, verduurzaming van huurwoningen zonder hogere lasten en het betere benutten van opgewekte zonne-energie. Daarnaast willen ze dat huurders eerder worden betrokken bij woningbouw en herstructureringsplannen en dat leefbaarheid en veiligheid in wijken worden versterkt. Van 1 juni tot en met 31 juli werkt de provincie Gelderland aan de Leuvenumseweg, de N302. Het asfalt wordt vernieuwd en de weg wordt veiliger gemaakt, onder meer door vluchtheuvels en voorrang voor fietsers bij de Zandbergweg. Door de werkzaamheden zijn de N302 en de N796 deels afgesloten, waardoor extra verkeer in Ermelo wordt verwacht. Om sluipverkeer te beperken zijn de woonwijken als de Jacob Kratslaan en de Rivierslaan tijdelijk afgesloten voor auto's. Fietsers kunnen wel veilig passeren, zo meldt Rijkswaterstaat. En tot slot, VVOG Harderwijk organiseert aanstaande zaterdag een drukke en feestelijke dag op het sportpark. Het programma begint om 2:30 met een wine and dine event, inclusief live muziek. Om 3:15 vindt de kampioensronde.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust grepen politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
1: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is het tweede uur van Country Time.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl.

0: of yesterday.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: We got to get what we want.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De gemeente Ermelo gaat gratis biobakjes uitdelen om inwoners te stimuleren groente, fruit, tuinafval en etensresten beter te scheiden. Inwoners kunnen kiezen uit een bakje van 2 of 10 liter en deze na online aanmelding ophalen in het huis van Ermelo. Met de actie wil de gemeente voorkomen dat afval in de grijze container belandt. Harderwijk kwam eerder al met een vergelijkbaar initiatief. De geplande autoluwe binnenstad in Harderwijk is vertraagd en staat momenteel op losse schroeven. De plaatsing van pollers rond het stadshart, oorspronkelijk gepland voor begin dit jaar, is uitgesteld vanwege een nieuwe aannemer. Wanneer het autoluwe regime ingaat is nog onbekend, de gemeente mikt op september. Volgens Dagblad De Stentor is de verdere uitvoering afhankelijk van de nieuwe coalitie van gemeentebelang, de VVD, CDA en ChristenUnie. Twee partijen willen de autoluwe plannen schrappen, terwijl de andere twee ervoor pleiten door te gaan. De pollers zijn beweegbaar, waardoor het toekomstige college nog invloed kan uitoefenen op het project. En tot slot, van 1 juni tot en met 31 juli werkt de provincie Gelderland aan de Leuvenumse weg, de N302. Het asfalt wordt vernieuwd en de weg wordt veiliger gemaakt, onder meer door vluchtheuvels en voorrang voor fietsers bij de Zandbergweg. Door de werkzaamheden zijn de N302 en de N796 deels afgesloten, waardoor extra verkeer in Ermelo wordt verwacht. Om sluipverkeer te beperken zijn de woonwijken als de Jacob Katslaan en de Rivierslaan tijdelijk afgesloten voor auto's. Fietsers kunnen wel veilig passeren, zo meldt Rijkswaterstaat. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2. In...